0: Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Get ready for your favorite DJ!
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
3: Hits from PD.
4: Hi guys, I'm Niall Horan.

luisteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor het laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: PD Radio. Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
0: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
1: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: your number one Pride radio station.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hits from PD.
5: Hi guys, I'm Niall Horan.

0: favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
0: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
1: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio.
1: Check this out.
0: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
2: Het is zomer op je radio. Zet hem harder. Zomer Radio.
3: PD Radio.

0: PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hits from PD.
5: Hi guys, I'm Niall Horan

0: City Radio.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

The love of Amsterdam. PD Radio.

0: PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hits from PD.
5: Hi guys, I'm Niall Horan.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Feel the love.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
3: De warmte voel je meteen. De muziek pakt je vast. Dit is jouw zomerradio.
0: Pidi Radio.

0: Your number one Pride radio station.
1: Dit is Dick de Haak met het radio nieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hits from PD.
5: Hi guys, I'm Niall Horan.

0: Radio. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. Dat geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest hij mee ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hits from PD.
5: Hi guys, I'm Niall Horan.

0: luisteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor het laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
1: Jouw zomersound recht uit je speaker. Zomerradio.
2: PD Radio.
3: Breathing gets hard to do. My lungs go black and blue. My heart breaks into two.

0: Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. Dat geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Sexforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: After the news, you'll hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Dick ter Haak met het radio nieuws. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Tilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hits from PD.
5: Hi guys, I'm Niall Horan.

0: for your favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. Dat geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: PD Radio.
1: Check this out.
2: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor 99 euro. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op dus het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
1: Get ready for your favorite DJ.
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's.

0: PD Radio, always.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Ramon Baron hier, om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.
1: Op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. Dat geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoogzomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekende verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: De zon komt op, de nacht is weg.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.
4: Go get it, I'm a go-getter. Never gon' settle for second, I need a gold medal. Get up on the float, tell me when to go. No slow jams, pumping through the speakers when I do my go-go dance.
3: In a moment, you will hear these songs.

0: Your number one Pride radio station.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Van

0: Radio.
1: Go! Hits from Pity.
2: Hello, the Blackpink.
1: Pity Radio.

0: BD Radio. De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja, Tijmen in de ochtend op PIDI Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PIDI Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Het is zomer op je radio. Zet hem harder.
3: PIDI Radio.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: After the news, you'll hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Dick de Haar met het radio nieuws. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB Plus radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB Plus, kanaal 6C.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one pride radio station. In a moment, you will hear these songs.

0: In a moment, you will hear these songs. PD Radio, your number one pride radio station.
1: Dit is Bob Grabbendam met het Radio Nieuws. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond. EasyJet heeft zijn eerder advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief bod te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS berekent dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride-hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

reageren op de Radio Deur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

more music. PD Radio.

0: Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bob Grabbendam met Radio Nieuws. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: voor je favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad. Dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Feel the love.
1: Check this out.
2: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
3: Het is zomer op je radio. Zet hem harder. Zomer Radio.
0: PD Radio.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè? Ja!
1: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station. Hey there.

0: Radio, your number one pride radio station.
1: Dit is Bob Grabbendam met Radio Nieuws. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten te maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Pol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Amsterdam. PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan. Ja.

PD Radio. Feel the rhythm of Bride.

0: Radio. BD Radio. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio. Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: Your number one Pride radio station.
1: Dit is Bob Krabbendam met Radio Nieuws. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op 1 kilometer afstand van geithouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En dit was het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride-hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PB Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PB Radio.
1: It's right here. Hits from Pity.
2: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
3: It'll never be cured.
1: Pity Radio.

0: Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C. Let's go.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: PD Radio, your number one pride radio station.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radio nieuws. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Bij deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op 1 kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend. PD.

0: BD Radio. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Hallo.
2: Jouw iPhone wordt nog cooler met de PD Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de PD Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar PD Radio.
3: Het is zomer op je radio. Zet hem harder.
0: PD Radio.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: Your number one Pride radio station.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan. Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Bij deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En dit was het radio nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: and pride. PD Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: PD Radio. Always.
1: Adverteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Your weekend,
2: ladies and gentlemen,
1: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: for your favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
3: Hey, this is Yako.
4: This is Juo.
5: This is Chloe, and you're listening to Yako.
6: Dance Party Weekly with Lee Everest.

0: ready for your favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
2: Hi everyone, it's David Guetta.
3: Hey, this is OneRepublic.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Buchholz O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot rekrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: iClean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Check this out.
2: Volg ons via Twitter en like us op Facebook. Check www.pdradio.nl voor alle info.
3: Get ready for your favorite DJ.
4: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: T-Rod, House Music All Night Long, Daniel Diston on the remix here on Ready for the Weekend. Big shout out to Jamie, who says hi, just loving the tunes this week, Lee, sounding brilliant on the radio. I've got some more on the way next. Sunsets and Simon Ward with My Home Is You, playing in a moment.
1: The weekend starts here.
2: The weekend starts here. This is Ready for the Weekend with Lee Everest.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: iClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Amsterdam. PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.

0: Your number one Pride radio station.
1: Get ready.
2: When does your weekend start? P.S. Every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
3: Turn it up.
2: PD Radio.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Here is Johnny, guest mix of the week, every Saturday night on PD Radio.
9: Get ready for your favorite DJ!
10: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is Speedy Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek Speedy Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: Speedy Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Hey, Ramon Baron hier om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entree geld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.
1: This is the House of Pity on your Pride Radio.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden.

0: tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Every morning at 9 a.m. something mysterious is happening. Queer Classics. Your daily doses of music from long time ago. Yes, when you were young. Join us with the music you love. Queer Classics on PD Radio.
6: Get ready for your favorite DJ!
7: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.

0: does your weekend start? Yes, every Friday with the Massive Music Weekend on PD Radio. Tune in on PD and pour yourself a nice gin and tonic. Let's start the weekend now.
1: Turn it up.
0: PD Radio.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
6: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.
7: Get ready for your favorite DJ!
8: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Pity Radio. The Downtown HQ Radio Show.
1: Hier komen de tracks waar ik me goed bij voel om jou je er ook goed bij te laten voelen. Dit is de aflevering van de Downtown HQ Radio Show van deze week met vanavond in de show tracks van Alaya en Gayo. Moody Hurts, It's Blay. En om de show mee te openen heb ik deze track voor je van Nicky Fly.

Bulldog.

0: Grote bosbrand in Spanje zijn al... ...die zijn auto vastgebonden. Het Centraal Orgaan van Asielzoekers vluchtelingenwerk stoppen met hun bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquête. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij... ...tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.
2: Bespaar honderden verzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
5: Take Petey with you for on the road. Go to your favorite download store to download the Petey Radio app and stream Petey.
6: Get ready for your favorite DJ.
7: Zaterdag 100. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
5: Every Friday and Saturday at 8 in the evening. The House of Billy. A selection of house music of this moment. Tonight at 8. Tonight at 8 on Pity Radio.
6: Get ready for your favorite DJ!
7: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.